0: oud moet voor jou een flashback zijn? Meer dan 3, 5 of 10 jaar?
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

0: Flashback 2017.
1: Ai.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: Oppositiepartijen Groen en Gemeentebelangen Plus in Rijkenvorsel hebben enkele bijkomende agendapunten laten toevoegen voor een gemeenteraad onlangs. Groen wil namelijk een huishoudelijk reglement voor het BMX-parcours. Gemeentebelangen Plus pleit dan weer voor een evaluatie van de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling op en rond de site Breebos en vraagt zich af of de verouderde kadastrale gegevens een impact hebben op de gemeentekas. Meerderheidspartij N-VA agendeert trouwens nog een bijkomend punt rond de aanstelling van een nieuwe sanctionerend ambtenaar. Lille investeert verder in buitenschoolse kinderopvang. De voorbije maanden werd de capaciteit van BKO Wechel der Zanden verdubbeld, van 24 naar 48 plaatsen. Daarnaast investeert de gemeente Lille in verschillende van haar opvanglocaties om het comfort voor kinderen en begeleiders te verhogen en de gebouwen later klaar te maken voor de toekomst. En de politiezone Noorderkempen gaat tijdens de Antilliaanse feesten in Hoogstraat van 6 tot 9 augustus 4 tijdelijke vaste camera's plaatsen. De gemeenteraad heeft daar alvast het licht voor op groen gezet.

0: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
1: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
2: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
0: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

0: Hoor op dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Er is een schimmelinfectie ontdekt in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is, maar die nu dus opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Nu, de schimmelinfectie kan dodelijk zijn, maar voor gezonde mensen is die ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan die schimmelinfectie rare gevolgen hebben, maar voorlopig dus niet panikeren. In het Jubelpark in Brussel is een gigantisch Amerikaans feest geweest ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. Op de gastenlijst stonden 9000 mensen, kostte plaatje 5 miljoen euro. Geld dat ambassadeur Bill White is gaan ronselen bij Belgische bedrijven. Uit economische belangen, om goed zaken te kunnen doen met de VS, hebben heel wat bedrijven gedoneerd. De dodentol na 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat op 1450 doden. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. In de Duitse stad Bochum is een bruiloftsstoet ontaard in een botspartij met 7 wagens, dat meldt de politie. 7 auto's die onderweg waren naar een feest knalden op elkaar. 3 mensen raakten licht gewond, maar de materiële schade is groot. In totaal zo'n 250.000 euro. En Israël blijft maar doorgaan. Die heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon, meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper 2 dagen nadat de 2 landen een intentieakkoord hadden om de wapens neer te leggen. Israël heeft het alweer eens gemunt op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Bij die aanvallen zou 1 Israëlische soldaat om het leven zijn gekomen. Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Er is een schimmelinfectie ontdekt in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is, maar die nu dus opduikt, uitgerekend in een ziekenhuis. Nu, de schimmelinfectie kan dodelijk zijn, maar voor gezonde mensen is die ongevaarlijk. Voor mensen met een zwakke gezondheid kan die schimmelinfectie rare gevolgen hebben, maar voorlopig dus niet panikeren. In het Jubelpark in Brussel is een gigantisch Amerikaans feest geweest ter ere van de 250ste verjaardag van de VS. Op de gastenlijst stonden 9000 mensen, kostte plaatje 5 miljoen euro. Geld dat ambassadeur Bill White is gaan ronselen bij Belgische bedrijven. Uit economische belangen om goed zaken te kunnen doen met de VS hebben heel wat bedrijven gedoneerd. De dodentol na 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat op 1450 doden. Meer dan 50.000 anderen zijn nog vermist. In de Duitse stad Bochum is een bruiloftsstoet ontaard in een botspartij met 7 wagens, dat meldt de politie. 7 auto's die onderweg waren naar een feest knalden op elkaar. 3 mensen raakten lichtgewond, maar de materiële schade is groot. In totaal zo'n 250.000 euro. En Israël blijft maar doorgaan. Die heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Libanon, meldt het Libanese persagentschap NNA. En dat amper 2 dagen nadat de 2 landen een intentieakkoord hadden om de wapens neer te leggen. Israël heeft het alweer eens gemunt op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Bij die aanvallen zou 1 Israëlische soldaat om het leven zijn gekomen. Ja, de temperaturen in de ochtend rond 20 graden. Dat is toch al iets koeler dan de vorige dagen. Daarna zonnig met 26 tot 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken, maar kans op een bui blijft bestaan. Het ziet er naar uit dat de hele volgende week normale temperaturen zich aandienen. 25 tot 26 graden dus.

0: wat mijn mama zei.
1: Berre en Jet van der Steen. Brinkpop. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.brinkpop.be.
2: Ga je trouwen?
3: Ben je verliefd of verloofd?
2: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
3: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
2: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
3: En ook voor een bijpassend bruidsjuwel. De juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
2: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
4: U wil bouwen of verbouwen?
5: Stissus, waar blijven die pannen?
4: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
5: Allee, Stissus, doe eens verwacht, jong!
4: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
5: Stessens, telefoon!
6: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
4: www.dakwerkenstessens.be.
7: Yes!
1: Maxi-keuze.
7: Mini-prijzen.
1: Slimmer shoppen. Minder betalen.
7: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
1: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
7: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
1: Waarop wacht je nog?
7: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
1: Maxi-keuze.
7: Mini-prijzen.
1: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebo. Ons winkelcentrum.
7: En op yes.be.
8: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

0: de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
1: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retischebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
2: Oh schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
0: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
0: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
0: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
0: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
0: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
4: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.

0: elektro-Gijs, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektro-Gijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektro-Gijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
1: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
2: Eindelijk een job die echt bij me past.
1: Dus je bent echt content?
2: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
1: Oh, dat is interessant.
2: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
5: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
5: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
6: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
7: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
6: Nee. We bellen Nevenplastics.
7: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
6: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
7: En ramen?
6: Yep, in PVC of aluminium.
7: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
6: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
7: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
8: Het is 8:00.

Goedemorgen, welkom op deze maandagochtend even over 8 bij Radio Noorderkent. Bij Mirac Show is dat een new religion. Zometeen is er Louis Capaldi met Forget Me naar de hoofdpunten uit het nieuws. In Maasmechelen is een man van 25 verdronken in de Maas, bevestigt het Limburgse parket. Volgens de eerste vaststellingen ging de man zwemmen in de Maas, maar daar liep het mis. Het parket houdt alle opties open, ook een verdacht overlijden. Het onderzoek loopt nog. Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is. En die dus nu opduikt in uitgerekend een ziekenhuis. De schimmelinfectie, kijk daar gaan we, is voor gezonde mensen eigenlijk ongevaarlijk. Maar voor mensen met een zwakke gezondheid kan die schimmelinfectie dodelijk zijn. In het Jubelpark in Brussel is het verjaardagsfeest van Bill White gehouden naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de VS. Volgens de ambassadeur tekenden 8.850 mensen present. Ja, spetterend vuurwerk was er. Drones die de vlag vormden van de VS. Een uit de kluiten gewassen taart, die was er natuurlijk ook. En premier Bart De Wever die ook het woord nam. Mark Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO, was aanwezig. Ja, en tal van andere prominenten. Dat er daar met geld gegooid is, is ook wel duidelijk. Het hele feestje kostte 5 miljoen. Naar het WK voetbal dan. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos is uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Canada. De winnende goal werd gemaakt in toegevoegde tijd. En dat betekent dat Canada de 8e finales speelt tegen de winnaar van het duel Nederland-Marokko. Afwisselend wolken en opklaringen, minima 17 graden. Hier en daar een onweersbui, maar overwegend droog. Het blijft dus ook zonnig en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui. En maxima steeds tussen 26 en 27 graden.

0: reis en ik neem mee...
1: een Travelite trolley.
0: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen... met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
1: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
0: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
1: Travelite. Slim reizen begint met de juiste koffer.
0: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechterstraat 25 in Lille.
1: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo. Klaar voor elke bestemming.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bingbop. Met Meteor.
4: Ja, dit is wat mijn mama zei.
3: Berre. En Jet van der Steen. Bingbop. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.bingbop.be.
5: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro... tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse... en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
6: Ik heb me houden. Jij luistert Radio Noorderkempen.
7: Noorderkempen, wereldwijd te beluisteren via het web.

Hey, was dat een yesterday, today and tomorrow? Ja, die heeft het zitten hoor. Ja, die heeft goed gekeken in de toekomst. En ook voor vandaag. Usher, die hadden we daarvoor zitten. En dit is Alvaro Soler met La Libertad.

0: wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
1: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
4: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwash plezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Carwash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging, simoniseren, polieren en coaten. Carwash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.

The Offenbach was dat aan A Miles Away. En zo, beste vrienden, gaan wij naar 9 uur. Dat doen we onder meer met Tate McRae in de sportscar. Ja, een nieuwe sportscar gekocht. En zorg maar dat je niet geflitst wordt.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik ben een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Slimmer shoppen. Minder betalen.
3: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
4: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
3: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
4: Waarop wacht je nog?
3: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
4: Maxi-keuze.
3: Mini-prijzen.
4: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
3: En op yes.be.
5: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
5: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
5: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
7: Het is 9.

kijk eens hier, Toffee Lo met de nieuwe single en de Fleur samen met Stromae. Goedemorgen allemaal, 9 uur geweest. Billie Eilish hoor je zo dadelijk, maar eerst tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. In Maasmechelen is een man van 25 verdronken in de Maas, bevestigt het Limburgse parket. Volgens de eerste vaststellingen ging de man zwemmen in de Maas, maar daar liep het mis. Het parket houdt alle opties open, ook een verdacht overlijden. Het onderzoek loopt nog. Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is. En die dus nu opduikt in uitgerekend een ziekenhuis. De schimmelinfectie, kijk daar gaan we, is voor gezonde mensen eigenlijk ongevaarlijk. Maar voor mensen met een zwakke gezondheid kan die schimmelinfectie dodelijk zijn. In het Jubelpark in Brussel is het verjaardagsfeest van Bill White gehouden naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de VS. Volgens de ambassadeur tekenden 8.850 mensen present. Ja, spetterend vuurwerk was er. Drones die de vlag vormden van de VS. Een uit de kluiten gewassen taart, die was er natuurlijk ook. En premier Bart De Wever, die ook het woord nam. Mark Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO, was aanwezig. Ja, en tal van andere prominenten. Dat er daar met geld gegooid is, is ook wel duidelijk. Het hele feestje kostte 5 miljoen. Naar het WK voetbal dan. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos is uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Canada. De winnende goal werd gemaakt in toegevoegde tijd. En dat betekent dat Canada de 8e finales speelt tegen de winnaar van het duel Nederland-Marokko. Afwisselend wolken en opklaringen, minima 17 graden. Hier en daar een onweersbui, maar overwegend droog. Het blijft dus ook zonnig en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui. En maxima steeds tussen 26 en 27 graden.

Beetje Lucius was dat een Forever Young. Hè? Dat willen we allemaal zijn, denk ik. Hè? Forever Young, maar dat pilletje, dat hebben ze nog niet uitgevonden. Dat eeuwige jeugdpilletje, ze zijn er nog altijd naar aan het zoeken, denk ik. Don't tell me this is all for nothing. I can only

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bing Bob met Meteor.
2: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Berre en Jet van der Steen. Bing Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.bingbob.be.
0: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: Kijk eens! Nee, dat is geen bron, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht! Hela, doe dat maar eens na, hè! Dat is puur vakmanschap!
0: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
3: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet loempe.
0: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
3: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
4: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
5: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
6: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
4: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store.

was dat een Sorry Papi met Becky J. We hadden ook Eminem, Without Me uit 2002. En dit is Chesto met 1035 samen met Tent McRae.

0: komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
2: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwash plezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Carwash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Carwash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe container Park te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
3: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
4: Ga je trouwen?
3: Ben je verliefd of verloofd?
4: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
3: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
4: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
3: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
4: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

Lowright is Sorrow was dat in de Plastic Paradise, beste vrienden. En zo is het bijna 10 uur. Ik heb tot 10 nog Sabrina Carpenter voor je en een espresso. Ja, dat kan er nog wel in, zo'n espresso. Nice.

0: Elektrogeis, dat is pas topbediening en superservice. Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks. Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen. De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
0: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekker Trek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekker Trek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekker Trek Poppel.
2: Het is...

Martin Garrix was dat, een repeated met Ed Sheeran. Een hele goede morgen allemaal. Welkom beste vrienden bij Radio Noorderkempe. George Ezra, hoor je zo meteen met Dancing Over Me. Maar eerst de hoofdpunten uit het nieuws. In Maasmechelen is een man van 25 verdronken in de Maas, bevestigt het Limburgse parket. Volgens de eerste vaststellingen ging de man zwemmen in de Maas, maar daar liep het mis. Het parket houdt alle opties open, ook een verdacht overlijden. Het onderzoek loopt nog. Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is en die dus nu opduikt in uitgerekend een ziekenhuis. De schimmelinfectie, kijk daar gaan we, is voor gezonde mensen eigenlijk ongevaarlijk. Maar voor mensen met een zwakke gezondheid kan die schimmelinfectie dodelijk zijn. In het Jubelpark in Brussel is het verjaardagsfeest van Bill White gehouden naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de VS. Volgens de ambassadeur tekenden 8.850 mensen present. Ja, spetterend vuurwerk was er. Drones, die de vlag vormden van de VS. Een uit de kluiten gewassen taart, die was er natuurlijk ook. En premier Bart De Wever, die ook het woord nam. Mark Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO, was aanwezig. Ja, en tal van andere prominenten. Dat er daar met geld gegooid is, is ook wel duidelijk. Het hele feestje kostte 5 miljoen. Naar het WK voetbal dan. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos is uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Canada. De winnende goal werd gemaakt in toegevoegde tijd. En dat betekent dat Canada de 8e finales speelt tegen de winnaar van het duel Nederland-Marokko. Afwisselend wolken en opklaringen, minima 17 graden. Hier en daar een onweersbui, maar overwegend droog. Het blijft dus ook zonnig en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui. En maxima steeds tussen 26 en 27 graden.

0: Mos gaat neust genoeg.
1: Mos, schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
6: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
7: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
8: Maar ik ben een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
7: Wie?
6: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
7: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
6: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
7: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
6: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
9: À Paris, je l'écoute à la radio Noorderkampen.
10: Noorderkampen, wereldwijd te beluisteren via het web. Luister

0: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
1: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
0: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
1: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
0: Echt alles onder één dak?
1: Precies, ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 09 18. En vraag een gratis prijsofferte.
0: Kijk ook even op ablsanitair.be.
2: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
3: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
2: Walbers? Wat?
3: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
2: Dus geen een eten living meer?
3: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn. Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
4: Goeie. Ons huis kraakt, trekt en piept.
5: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
4: Nee. We bellen Nevenplastics.
5: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
4: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
5: En ramen?
4: Yep, in PVC of aluminium.
5: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
4: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
5: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

0: Cameron Whitcomb was dat in The Kingdom of Fear. En zo is het bijna 11 uur. Zometeen de hits non-stop met Stefan de Wilde na 11 uur. En ik heb hier nog Meteor en Luna met Stuk.
1: Je bent net op tijd, want langzaam kon ik niet meer geloven.

0: Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Slimmer shoppen, minder betalen.
0: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
1: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
0: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
1: Waarop wacht je nog?
0: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
1: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
1: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
0: En op yes.be.
2: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
3: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
3: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
4: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
4: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
5: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
4: Eindelijk een job die echt bij me past.
5: Dus je bent echt content?
4: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglaas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
5: Oh, dat is interessant.
4: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
0: Het is 11 uur.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In Maasmechelen is een man van 25 verdronken in de Maas, bevestigt het Limburgse parket. Volgens de eerste vaststellingen ging de man zwemmen in de Maas, maar daar liep het mis. Het parket houdt alle opties open, ook een verdacht overlijden. Het onderzoek loopt nog. Een dodelijke schimmelinfectie in het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar zijn 4 mensen besmet geraakt met Candida auris. Dat is een schimmel die over de hele wereld in opmars is. En die dus nu opduikt in uitgerekend een ziekenhuis. De schimmelinfectie, kijk daar gaan we, is voor gezonde mensen eigenlijk ongevaarlijk. Maar voor mensen met een zwakke gezondheid kan die schimmelinfectie dodelijk zijn. In het Jubelpark in Brussel is het verjaardagsfeest van Bill White gehouden naar aanleiding van de 250ste verjaardag van de VS. Volgens de ambassadeur tekenden 8.850 mensen present. Ja, spetterend vuurwerk was er. Drones die de vlag vormden van de VS. Een uit de kluiten gewassen taart, die was er natuurlijk ook. En premier Bart De Wever die ook het woord nam. Mark Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO, was aanwezig. Ja, en tal van andere prominenten. Dat er daar met geld gegooid is, is ook wel duidelijk. Het hele feestje kostte 5 miljoen. Naar het WK voetbal dan. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos is uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Canada. De winnende goal werd gemaakt in toegevoegde tijd. En dat betekent dat Canada de 8e finales speelt tegen de winnaar van het duel Nederland-Marokko. Afwisselend wolken en opklaringen, minima 17 graden. Hier en daar een onweersbui, maar overwegend droog. Het blijft dus ook zonnig en 27 graden. De dagen nadien afwisselend zon, wolken en kans op een bui. En maxima steeds tussen 26 en 27 graden.

0: man. And I wanna go home.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: Ik ga op reis en ik neem mee
3: een Travelite trolley.
2: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen, met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
3: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
2: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
3: Travelite, slim reizen begint met de juiste koffer.
2: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechtestraat 25 in Lille.
3: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo, klaar voor elke bestemming.
4: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
1: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
5: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
6: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

0: keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
0: Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
5: Husdakbouw wordt husklus. We blijven sterk in platte daken.
6: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
5: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
6: Of kijk op husklus.be.
5: Husklus, sterk in platte daken.
6: En nu ook groots in kleine klussen.

0: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
1: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heerten de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheerten.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heerten. De toekomst is glashelder.
2: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
0: Het is 12 uur.

0: uur, nieuws uit onze regio.
1: De gemeenteraad van Ravels heeft de jaarrekening van 2025 goedgekeurd. Ravels zat vorig jaar 6,9 miljoen euro op overschot op de dagelijkse werking, aldus burgemeester Nick Andriessen. Oppositiepartij CDK en Baarle-Hertog lanceerde begin dit jaar een eigen bevraging rond de aanleg van de Nieuwstraat, Singel en Borenstraat en zal die resultaten op de gemeenteraad bekend maken. Daarnaast wil het lokaal bestuur de buitenschoolse kinderopvang toewijzen aan Ferm en niet meer aan Stekelbees. Federaal parlementslid Doreen Kuilaerts van N-VA, ook burgemeester van Rijkenvorsel, heeft een wetsvoorstel ingediend om ook de NMBS te onderwerpen aan leegstands- en verwaarlozingstaksen van steden en gemeenten. Als iedereen moet dokken, dan mogen we dat ook verwachten van een autonoom overheidsbedrijf dat patrimonium heeft dat vaak beeldbepalend is, aldus Doreen Kuilaerts.

0: wat mijn mama zei.
1: Berre en Jet van der Steen. Brinkpop. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.brinkpop.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Kijken. Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Carwash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Carwash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
5: U wil bouwen of verbouwen?
6: Stissus, waar blijven die pannen?
5: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
6: Allee, Stissus, doe eens voort, Jan!
5: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
6: Stissus, telefoon!
7: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
5: www.dakwerkenstessens.be.
8: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
9: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
10: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
8: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Kijk eens! Nee, dat is geen brul, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht! Hela, doe dat maar eens na, hè! Dat is puur vakmanschap!
2: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
1: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. He, ik ben niet lumpen.
2: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
1: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
4: Eindelijk een job die echt bij me past.
3: Dus je bent echt content?
4: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
3: Oh, dat is interessant.
4: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.

0: voor je?
1: Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
2: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek, Poppel.
3: Husdakbouw wordt husklus.
4: We blijven sterk in platte daken.
5: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
4: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
5: Of kijk op husklus.be.
4: Husklus, sterk in platte daken.
5: En nu ook groots in kleine klussen.
6: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
7: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
6: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
7: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
6: Blijft er dan geen chaos achter?
7: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
8: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
6: Onze rommel, hun zorg.
8: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
9: Het is 1

0: zitten eigenlijk al aan de 7e maand van dit jaar. Time flies, dat is waar, hè, beste vrienden. Een hele goede middag allemaal en welkom. Hier zijn we dan weer met een nieuwe aflevering van 1-4 Radio. Welkom bij Radio Noorderkempen. We begonnen met de nieuwe hit van Tu Fabiola en Niels van Zandt. Die heet nog altijd Everywhere I Go. En zo werd het 3 minuten over 1. Heel veel hits, ja, die zijn onderweg. Maar eerst de hoofd.
1: Het Vertrouwenscentrum in Vlaanderen ontving vorig jaar ruim 7600 meldingen over bijna 11.400 kinderen. Dat zijn er 450 meer dan in 2024. Minister Genet trekt 1,5 miljoen euro extra uit voor snellere hulp. Hulp zoeken kan via het gratis nummer 1712. De politie onderzoekt 2 schietpartijen in de Kuregemwijk in Brussel van gisteravond. 2 mogelijke slachtoffers stapten zelf naar de politie. Er zijn nog geen daders gevat. De fondseconomie blokkeerde dit jaar al bijna 1000 verdachte websites, zoals bijvoorbeeld nepwinkels. Minister Rob Beenders van Consumentenbescherming voert de controles op. Al 300.000 mensen zagen een waarschuwingspagina. In Willebroek is een dronken bestuurder met een levenslang rijverbod gevat gisteravond na een vluchtmisdrijf bij een ongeval met materiële schade. Volgens een Amerikaans ambtenaar zitten de gesprekken voor een definitief vredesakkoord in het Midden-Oosten op schema, ondanks wederzijdse aanvallen afgelopen weekend. Tennisser Zizou Bergs stijgt na winst in Eastbourne naar de 37e plaats op de wereldranglijst, zijn hoogste positie ooit. Jannik Sinner blijft de nummer 1. Vandaag zonnig en droog, 27 graden. De komende dagen blijft het rond 4 à 25 graden met zon, wolken en lokale bui. Later deze week wordt het alweer warmer.

0: vind het eigenlijk nog altijd een hele goede hit. Deze van Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. En Miley Cyrus met Used to Be Young uit 2023, net hiervoor. Ik heb zometeen de zomerse hit van dit jaar klaargezet. En dat is de nieuwe van DJ Lysius en Milo. Die heet Forever Young. Je hoort hem na dit meisje, Pommelien Thijs, met het midden.
1: Ik zit

0: de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
1: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
2: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
3: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
4: Ja, dit is wat mijn mama zei.
3: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
5: In Hamburg höre ich Radio Noorderkempen.
6: Noorderkempen. Wereldwijd te beluisteren via het web. Luister mee via radionoorderkempen.be.

Ja, ze staan momenteel zo nog wat in de hoogste regionen van de wekelijkse Ultra Top 50. En dat is heel normaal. Deze nieuwe hit van Somber met de Homewrecker. One Republic met Counting Stars uit 2013. De flashback, hè, net hiervoor. En zo is het 3 minuten voor 2:30 geworden. Met zometeen Teddy Swims met Mr. No It All. Dat na deze Oscar and the Wolf. Dit is Pretty Little Thing.

0: schat, nu is het genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwaneveen Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwaneveen Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwaneveen Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwaneveen Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
6: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike-specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike-specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen. Zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo. Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
7: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Flashback 2013.
1: And that won't work. Can we go thrift shopping?
2: What?

Dat is meteen de opvolger van Fever. En met die plaat staat hij nog altijd genoteerd in de wekelijkse Ultra Top 50. Hè. De nieuwe hit van Alex Warren was dat met Passenger. En Macklemore en Ryan Lewis en Once met Thrift Shop uit 2013. Net hiervoor. Radio Noorderkempen met Offenbach onderweg naar deze Lost Frequencies en

is nog altijd de meest recente hit van deze Offenbach. Al dateert die al van vorig jaar, 2025. Miles Away en Lost Frequencies en Flynn met Recognize uit 2019. Net hiervoor. Op naar het tijd zijn en het nieuws van 2 uur doen we nog met Lucas en Steve en Jordan Shaw met Heart First. En ook nog met Milky en Mallgrab met Just The Way You Are. Tot zometeen.

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
4: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
5: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
4: Nee. We bellen Nevenplastics.
5: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
4: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
5: En ramen?
4: Yep, in PVC of aluminium.
5: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
4: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
5: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be. Het is 2 uur.

0: Ondertussen is het 2:03 geworden met Taylor Swift. Op een light draaide ik nog eens. En zo zijn wij begonnen aan het tweede gedeelte van 1-4 Radio. Een hele goede middag en nog steeds welkom, beste vrienden, bij Radio Noorderkempen. Dat betekent eigenlijk ook heel veel hits. Maar nu eerst de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De spinindex is deze maand overschreden zoals verwacht. Daardoor stijgen de ambtenarenlonen en de uitkeringen automatisch. Normaal is dat met 2%, maar voor de eerste keer krijg je die index niet volledig door de centenindex van de federale regering. Wat je bruto meer verdient dan 4000 euro wordt niet geïndexeerd. Bij uitkeringen is dat alles boven de 2000 euro. Inflatie zelf zakt in juni wel naar 3,4%. In mei was dat nog 4%. Het leven wordt dus nog altijd duurder, maar iets minder snel. De doodrijder van het carnaval in Strepy gaat in cassatie tegen zijn veroordeling, dat schrijven Franstalige media. De man reed 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. Hij kreeg 27 jaar cel voor 7 keer opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot. Maar daar is hij niet mee akkoord. De man had te veel gedronken, reed te snel en was zichzelf ook aan het filmen. Het aantal meldingen van kindermishandeling in Vlaanderen stijgt weer. Het vertrouwenscentrum kreeg er vorig jaar 7600 binnen. Het ging in totaal over bijna 11.400 kinderen, of zo'n 450 meer dan in 2024. Plaatsminister van Welzijn Gené belooft 1,5 miljoen euro extra, zodat kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp krijgen. Drugscrimineel Dikke Noordien blijft veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij werd in januari bij verstek veroordeeld, maar verzette zich tegen die straf omdat hij ziek was, zegt hij. Maar de rechter gaat daar niet in mee. Dikke Noordien moet ook een boete van 100.000 euro betalen en er is ook 5 miljoen euro verbeurd verklaard. De man stond terecht voor de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. In Duitsland zijn de voorbije dagen 15 mensen omgekomen toen ze in rivieren, kanalen en meren verkoeling zochten door de hitte. Op sommige plaatsen langs de grens met Polen werd bijna 42 graden gemeten. Onder de slachtoffers zijn 2 kinderen van 6 en 8. Gelijkaardige incidenten in Oostenrijk, daar werden 3 mensen meegesleurd door de stroming in een rivier. Een jongen van 10 en een man van 22 overleefden het niet. Een man van 40, de vader van de jongen, ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Vanmiddag en vanavond zonnig met wat stapelwolken, maar droog 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui 26 graden. Woensdag hetzelfde weer 25 graden. En ook donderdag en daarna hetzelfde weerbeeld, maar het wordt wel warmer vanaf.

Dat is de nieuwe hit die ik nog eens draaide van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It was dat. En Lady Gaga en Bruno Mars met die geweldig mooie hit Die With A Smile. Net hiervoor. Zometeen hier bij jouw nummer 1 hit radio. Enter en 54 Ultra met Talk To You. Na deze van Marshmello en Bastille. Dit is Happier. Lately.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij
2: Echo
0: vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Carwash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Carwash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
4: Ga je trouwen?
5: Ben je verliefd of verloofd?
4: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
5: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
4: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tas herinnering voor altijd.
5: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
4: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
6: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
7: Ja, dit is wat mijn mama zei.
6: Berre en Jet van der Steen. Pinkpop. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.pinkpop.be.
8: Ik ga op reis en ik neem mee...
9: een Travelite trolley.
8: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen... met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
9: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
8: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
9: Travelite, slim reizen begint met de juiste koffer.
8: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechterstraat 25 in Lille.
9: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo, klaar voor elke bestemming.

Ze heeft ondertussen al een hele tijd een nieuwe hit uit. Material Lover, zo heet hij. En ik draaide ze nog eens met de vorige. Sienna Spyro met Die on This Hill. Emily Sandé met Next to Me uit 2012. Een van de zoveel goede flashbacks net hiervoor. Het is 3:01 geworden, hier bij Radio Noorderkempen, met Niels de Stadsbader zometeen met zijn nieuwe hit Vuur en Vlam. Dat na deze The Surfaces met Sunday Best.

0: die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rondluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarzen uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
3: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
4: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.

Ja, het is de winnaar van The Voice 2026. En ik had het eigenlijk al een heel klein beetje verwacht. Hè. Ik heb het eigenlijk allemaal netjes gevolgd. En ja, deze Bas Serra, die kwam er toch heel goed uit, hoor. Voor Team Koen. Ik draaide hem nog eens met zijn eerste nieuwe hitsingle, All Because of You. Net hiervoor CNCO en Little Mix met Reggaeton Lento uit 2017.

0: weken was dat van Olivia Dean met So Easy to Fall in Love en Purple Disco Machine en The Magician met All My Life, net hiervoor. Radio Noorderkempen, we gaan stilaan naar de tijd zijn van 3 uur. En dat doen we nog met Kaigu en Whitney Houston met Higher Love. En ook nog met Topic en Becky G doen we dat. Hun nieuwe hit Sorry Papi net daarna. Tot zometeen.
1: Thank you.

0: Easy keuze.
1: Mini prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi keuze.
1: Mini prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be. Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
5: Ik heb een probleem.
6: Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
7: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
6: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
7: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
6: Echt alles onder één dak?
7: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 09 18. En vraag een gratis prijsofferte.
6: Kijk ook even op abelsanitair.be.
8: Het is 3

0: dat was hem nog eens. Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear tot 2:02. Een hele goede middag allemaal en welkom in het derde en meteen ook laatste gedeelte van 1-4 Radio. Welkom dus nog steeds bij Radio Noorderkempen. Heel veel hits heb ik voor je in petto, ook in het derde gedeelte. Maar eerst, zoals je van ons gewoon bent, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De spilindex is deze maand overschreden, zoals verwacht. Daardoor stijgen de ambtenarenlonen en de uitkeringen automatisch. Normaal stijgen die met 2%, maar voor de eerste keer krijg je dat niet volledig door de centenindex van de federale regering. Wat je bruto meer verdient dan 4000 euro wordt helemaal niet geïndexeerd. Bij uitkeringen is dat alles boven de 2000 euro. De inflatie zelf zakte in juni wel naar 3,4%. In mei was dat nog 4%. Het leven wordt dus nog wel altijd wat duurder, maar iets minder snel. De doodrijder van het carnaval in Strepy gaat in cassatieberoep tegen zijn veroordeling. Hij reed 4 jaar geleden in op een groep carnavalisten. De man kreeg 27 jaar cel voor 7 keer opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot. Maar daar is hij niet mee akkoord. De man had nogthans te veel gedronken, reed veel te snel en filmde zichzelf. Langs een 70-tal stranden in Sydney, Australië, zetten ze vanaf overmorgen drones in om zwemmers te beschermen tegen haaien. Die drones vliegen over het water en sturen een alarmsignaal uit als ze een haai zien. Er gebeurde daar dit jaar al opvallend veel aanvallen. Een jongen van 12 overleefde het niet en een vrouw van 34 verloor een arm. Vanmiddag en vanavond zonnig, soms wat stapelwolken, 6 à 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui en 26 graden.

Music is my medicine. Ja, daar kan ik heel goed inkomen. Milk Inc. was dat met hun meest recente hit, dus Medicine. En de meiden van Four met Unapologetically uit 2024, net hiervoor. Ik heb zometeen Bruno Mars nog eens voor je klaargezet met I Just Might. En ik draai hem naar deze Jax Jones en Colin Scott met Whistle. Baby.

0: de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe container. Park te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
5: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
4: Nee. We bellen Nevenplastics.
5: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
4: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, Trespa of sidings.
5: En ramen?
4: Yep, in PVC of aluminium.
5: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
4: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
5: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
6: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

van Bazaar nog eens. Ja, die geweldig goede nieuwe hit, hè. Nacht in Amsterdam. En Three Doors Down met Kryptonite uit 2000. De flashback net hiervoor. Het is 4:04 geworden. Het is maandagmiddag 29 juni 2026, beste vrienden. En ja, je luistert nog steeds naar Radio Noorderkempen. Heel veel hits, die krijg je nog. Zometeen Max en Andy Grammer. Na deze Mark Ember met Good.

0: je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
4: Oh, schat, nu is het genoeg.
5: Maar schatje toch.
4: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
6: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
4: Salon, kast of boxspring.
6: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
4: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
6: Alles aan echt betaalbare prijzen.
4: En superkwaliteit.
6: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
4: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
6: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
4: Open op zondag, maandag gesloten.
7: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
8: Ja, dit is wat mijn mama zei.
7: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli.

Ice en Emma Bale met Run uit 2015. Net hiervoor, hè. En dat op 106.2 en 107.8. Een hele goede middag en fijn dat jullie er nog steeds bij zijn, liever. Met zometeen Shakira na deze Louis Capaldi.

muziekje was dat van Shakira met Zoo en Louis Capaldi met Someone You Loved uit 2019, net hiervoor. Op naar het tijd zijn van 4 uur doen we nog met deze A$AP Rocky met Praise the Lord. En ook nog met Harry Styles doen we dat met American Girls. Maak er voor de rest nog een hele fijne maand.

0: wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekker Trek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekker Trek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekker Trek Poppel.
3: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
4: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
5: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
6: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
5: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
6: Ramenhal?
5: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
6: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
5: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
6: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
5: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
7: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
8: Het is 4

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In het Noord-Duitse Stade zijn 5 mensen omgekomen bij een schietpartij. Volgens de eerste berichten op RTL vonden de feiten plaats in een jeugdinstelling. De politie heeft de hele omgeving afgesloten voor onderzoek. Er is intussen 1 verdachte opgepakt, maar over het motief of de exacte omstandigheden is niets bekend. Zowat de helft van de Vlaamse leerkrachten is gewonnen voor een kortere zomervakantie, net zoals in het Franstalig onderwijs, blijkt uit een grote bevraging van de Artevelde Hogeschool. De overgrote meerderheid van de voorstanders wil die geschrapte vakantiedagen doorschuiven naar de herfst- of krookjesvakantie. Net iets minder dan de helft houdt liever vast aan de huidige regeling. De psychiatrische afdeling van ZAS Vincentius Antwerpen heeft een therapeutische tuin van 2000 vierkante meter geopend. Patiënten kunnen er terecht voor rust, natuurbeleving en therapeutische activiteiten. ZAS en het agentschap Natuur en Bos investeerden samen zo'n 87.000 euro in dit toch wel zeer vreemde project. De Rode Duivels hebben van alle landen op het WK voetbal het vaakst naar de goal geschoten tijdens de groepsfases. De Wereldvoetbalbond FIFA telde 73 doelpogingen. Enkel Turkije kwam met 70 doelpogingen in de buurt van de Duivels. 6 van onze pogingen zorgden voor een doelpunt. Dat is 8%, maar 3 landen deden het slechter. In Sydney, Australië, zetten ze vanaf overmorgen drones in om zwemmers te beschermen tegen haaien. Die drones vliegen over het water en sturen een alarmsignaal uit als ze een haai zien. Er gebeuren daar dit jaar al opvallend veel aanvallen. Een jongen van 12 overleefde dat niet. Een vrouw van 34 verloor onlangs nog een arm. De weersverwachting deze namiddag droog en zonnig met hoge stapelwolken, 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en is er kans op een lokale bui, ook dan 26 graden.

0: nog verbouwen?
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens voort, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
1: Stissus, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Ik ga op reis en ik neem mee
4: een Travelite trolley.
3: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen, met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
4: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
3: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
4: Travelite, slim reizen begint met de juiste koffer.
3: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechtestraat 25 in Lille.
4: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo, klaar voor elke bestemming.
5: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Carwash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Carwash Planet.
6: De ultieme beleving voor je auto.
5: En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
7: Yes!
8: Maxi-keuze.
7: Mini-prijzen.
8: Slimmer shoppen, minder betalen.
7: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
8: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
7: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
8: Waarop wacht je nog?
7: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
8: Maxi-keuze.
7: Mini-prijzen.
8: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes rijke voor in het Brebos winkelcentrum.
7: En op yes.be.
9: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè. Daar heffen we het glas op.
10: Eindelijk een job die echt bij me past.
9: Dus je bent echt content?
10: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
9: Oh, dat is interessant.
10: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken. Kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heerten de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheerten.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heerten. De toekomst is glashelder.
1: Elektrogeis,
2: dat is pas topbediening en superservice.
1: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektrogeis, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektrogeis, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
3: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
4: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
5: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
4: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
5: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
4: Blijft er dan geen chaos achter?
5: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
6: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
4: Onze rommel, hun zorg.
6: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
7: Het is 5 uur.

0: Voor op dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: In het Noord-Duitse Stade zijn 5 mensen omgekomen bij een schietpartij. Volgens de eerste berichten op RTL vonden de feiten plaats in een jeugdinstelling. De politie heeft de hele omgeving afgesloten voor onderzoek. Er is intussen 1 verdachte opgepakt, maar over het motief of de exacte omstandigheden is niets bekend. Zowat de helft van de Vlaamse leerkrachten is gewonnen voor een kortere zomervakantie, net zoals in het Franstalig onderwijs, blijkt uit een grote bevraging van de Artevelde Hogeschool. De overgrote meerderheid van de voorstanders wil die geschrapte vakantiedagen doorschuiven naar de herfst- of krookjesvakantie. Net iets minder dan de helft houdt liever vast aan de huidige regeling. De psychiatrische afdeling van Zas Vincentius Antwerpen heeft een therapeutische tuin van 2000 vierkante meter geopend. Patiënten kunnen terecht voor rust, natuurbeleving en therapeutische activiteiten. Zas en het agentschap Natuur en Bos investeerden samen zo'n 87.000 euro in dit toch wel zeer vreemde project. De Rode Duivels hebben van alle landen op het WK voetbal het vaakst naar de goal geschoten tijdens de groepsfases. De Wereldvoetbalbond FIFA telde 73 doelpogingen. Enkel Turkije kwam met 70 doelpogingen in de buurt van de Duivels. 6 van onze pogingen zorgden voor een doelpunt. Dat is 8%, maar 3 landen deden het slechter. In Sydney, Australië, zetten ze vanaf overmorgen drones in om zwemmers te beschermen tegen haaien. Die drones vliegen over het water en sturen een alarmsignaal uit als ze een haai zien. Er gebeuren daar dit jaar al opvallend veel aanvallen. Een jongen van 12 overleefde dat niet. Een vrouw van 34 verloor onlangs nog een arm. De weersverwachting deze namiddag droog en zonnig met hoge stapelwolken, 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en is er kans op een lokale bui, ook dan 26 graden.

0: Mos gaat nu eens genoeg.
1: Mos, schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
4: Dare to Dream presenteert. Zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
5: Ja, dit is wat mijn mama zei.
4: Berre en Jet van der Steen. Bink Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.binkpop.be.
6: Aan de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Carwash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Carwash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
7: Radio Noorderkempen en Stereo FM zijn nu altijd en overal te beluisteren.
8: Morgen, overmorgen, volgende week, volgend jaar, binnen 10 jaar.
9: In Oud-Turnhout, in Vlaanderen, in België, in Europa, in Amerika.
7: Online luisteren kan namelijk altijd en overal. Download nu de radio-app van RNK Hit Radio Noorderkempen. Met diverse functies voor iOS en Android. Ga naar Google Play of naar de App Store. Download

0: voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
2: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
1: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
2: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
1: Echt alles onder één dak?
2: Precies. ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 0918 en vraag een gratis prijsofferte.
1: Kijk ook even op ablsanitair.be.
3: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retischebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
4: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
5: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
4: Nee. We bellen Nevenplastics.
5: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
4: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
5: En ramen?
4: Yep, in PVC of aluminium.
5: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
4: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
5: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

0: Gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
1: Eindelijk een job die echt bij me past.
0: Dus je bent echt content?
1: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
0: Oh, dat is interessant.
1: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
0: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
3: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
4: Maar ik ben een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
3: Wie?
2: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
3: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
2: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
3: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
2: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
5: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV sportklasses en trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeijer Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
6: Het is 6 uur.
7: Radio Noorderkerk.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen is het wegdek beschadigd door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het zijn vooral oude betonnen wegen en fietspaden die door de warmte omhoog komen. Wegen en Verkeer bereidt zich voor op toekomstige hittegolven. De meeste beschadigingen werden vorige week al wel aangepakt. De dodentol in het Duitse Stade kan nog oplopen, zegt de politie. Vanmiddag zou er geschoten zijn in een jeugdzorginstelling waar ook moeders met kinderen verbleven. Daarbij zouden 5 volwassenen zijn omgekomen. Er vielen ook verschillende gewonden. De slachtoffers zouden zich nog in het gebouw bevinden. De politie pakte 2 verdachten op. Er wordt al de hele dag gestaakt in alle gevangenissen in ons land. Tot morgenochtend 6 uur. Het gaat om een conflict in de Franstalige gevangenissen. Het personeel daar zou verschillende keren om maatregelen hebben gevraagd tegen de overbevolking en agressieproblemen, maar er verandert helemaal niks. De gevangenissen draaien op minimumbezetting. Céline Hermans heeft voor het eerst opgetreden na het overlijden van haar moeder, Margriet. De zangeres koos begin deze maand voor euthanasie na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Ze stonden regelmatig samen op het podium. Margriet Hermans werd 72. De Italiaan Enzo Maresca wordt de nieuwe trainer van Manchester City. Hij tekent een contract tot juni 2029 en volgt daarmee de Spanjaard Pep Guardiola op. Die kondigde onlangs zijn vertrek aan na een succesvolle periode van 10 jaar. Hij won met zijn ploeg 6 landstitels en de Champions League in 2023. Maresca was ook voor 1 jaar de assistent van Guardiola. Droog en zonnig, 27 graden, vanavond en vannacht helder, licht bewolkt 17 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk regen 26 graden. En woensdag en donderdag koelt het af 22 graden met hier en daar een bui. Maar de dagen daarna opnieuw meer zon en alweer warmer.

0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bink Bob met Meteor.
5: Ja, dit is wat mijn mama zei.
4: Berre en Jet van der Steen. Pinkpop. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.pinkpop.be.
6: Ik ga op reis en ik neem mee...
7: een Travelite trolley.
6: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen... met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
7: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
6: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
7: Travelite, slim reizen begint met de juiste koffer.
6: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechtestraat 25 in Lille.
7: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo, klaar voor elke bestemming.

0: je een brol, hè? Ha, en hier, dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schrijnwerkerij. Dat is de afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschrijnwerkerij.be. Haha!
2: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
3: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
4: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
3: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
4: Ramenhal?
3: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
4: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
3: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
4: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
3: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: Aan de Muizenvindstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang en een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe containerpark te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.

0: Elektro-Gijs,
1: dat past topbediening en superservice.
0: Het ruime assortiment en de verkoopsters met technische kennis zorgen steeds voor aangenaam winkelen. En de dienst na verkoop, met indien nodig een vervangtoestel, zorgt voor minder stress. Elektro-Gijs, voor alle huishoudtoestellen, groot en klein, en het grootste aanbod volautomatische koffiemachines, zelfs aan huis geleverd. Elektro-Gijs, Steenweg op Mol 40 in Oud-Turnhout. Alle dagen open, op woensdag en zondag gesloten. Je kan er ook terecht met je eco- en cadeauchecks.
2: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of...

0: toilet?
1: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
0: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus. Sterk in platte daken.
0: En nu ook groots in kleine klussen.
1: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en Jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en Beat Crooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, Jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
2: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
5: Het is 7 uur.

0: Dit uur, nieuws uit onze regio.
1: De gemeenteraad van Ravels heeft de jaarrekening van 2025 goedgekeurd. Ravels zat vorig jaar 6,9 miljoen euro op overschot op de dagelijkse werking, aldus burgemeester Nick Andriessen. Oppositiepartij CDK en Baarle-Hertog lanceerde begin dit jaar een eigen bevraging rond de aanleg van de Nieuwstraat, Singel en Borenstraat en zal die resultaten op de gemeenteraad bekendmaken. Daarnaast wil het lokaal bestuur de buitenschoolse kinderopvang toewijzen aan Ferm en niet meer aan Stekelbees. Federaal parlementslid Doreen Kuilaerts van N-VA, ook burgemeester van Rijkenvorsel, heeft een wetsvoorstel ingediend om ook de NMBS te onderwerpen aan leegstands- en verwaarlozingstaksen van steden en gemeenten. Als iedereen moet dokken, dan mogen we dat ook verwachten van een autonoom overheidsbedrijf dat patrimonium heeft dat vaak beeldbepalend is, aldus Doreen Kuilaerts.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Kijken. Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
1: Yes!
2: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
2: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
2: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
2: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
2: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
2: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
3: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
4: Ga je trouwen?
3: Ben je verliefd of verloofd?
4: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
3: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
4: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
3: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
4: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
5: U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

0: flashback kwam uit 2007.
1: Als je de flashbacks op Radio Noorderkempen leuker vindt dan de hits, zet dan jouw radio op 106.8 of 107.5. Stereo FM. Voor wie te oud is voor Radio Noorderkempen, maar te jong is om al te luisteren naar een oldiezender. Luister 106.8 als je woont in Baarle-Hertog, Ravels, Arendonk, Postel, Reti of Dessel. Luister 107.5 als je woont in Merksplas, Vosselaar, Beersen, Lille, Kasterlee, Turnhout of Oud-Turnhout. Luister naar Stereo FM.

0: Ik heb een probleem. Mijn badkamer lijkt op een moeras. En mijn verwarming klinkt als een orkest.
1: No stress. Bij ABL Sanitair lost men alles op van A tot Z. De zaakvoerder met meer dan 20 jaar ervaring op zelfstandige basis pakt persoonlijk jouw problemen aan.
0: En kan ABL Sanitair ook ontstoppingen oplossen?
1: Ja hoor, van kleine herstellingen tot complete renovatie van badkamers met hulp van zijn vaste vloerder en elektricien. Dus ook ontstoppingen.
0: Echt alles onder één dak?
1: Precies, ABL Sanitair. Stevig op Oosthoven 372 in Turnhout. Bel 0498 50 09 18. En vraag een gratis prijsofferte.
0: Kijk ook even op ablsanitair.be.
2: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retischebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
3: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres,
4: voor de hobbytuinier in hart en nieren.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
1: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
1: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
1: Eindelijk een job die echt bij me past.
3: Dus je bent echt content?
1: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
3: Oh, dat is interessant.
1: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
4: Het is 8 uur.

0: Dit uur, de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De hittegolf is officieel voorbij, zegt het KMI, want de temperatuur kwam in Ukkel vandaag niet boven de 25 graden. En dat moet kunnen om te spreken van een hittegolf. Volgende week voorspelt het KMI trouwens opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Leerkrachten en directeurs geven onderwijsminister Demir een 3,5 op 10. Dat is niet veel, gebuist. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. Een aantal leerkrachten uit Sint-Niklaas zeggen inderdaad dat ze dik gebuist is. Meer dan 8 op de 10 ouders zijn ook ongerust over de onderwijskwaliteit. Gemiddeld geven het onderwijs van ons kind nog wel een 7,1 op 10, maar de evolutie is niet goed. De NMBS past haar treinaanbod aan voor de zomer. Zo zullen er minder treinen rijden op werkdagen, omdat er tijdens de zomermaanden minder mensen pendelen. Er zijn wel meer treinen naar festivals en andere toeristische bestemmingen. Je vindt alles terug op de website of in de app van de NMBS. Bij de schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland is een 6e slachtoffer gevallen. Vanmiddag werd er geschoten in een jeugdzorgcentrum waar ook vrouwen met kinderen verblijven. 4 vrouwen en 1 man kwamen om. Een 6e persoon overleed later aan de verwondingen, dat schrijven Duitse media. De politie pakte 2 verdachten op. De Amerikaanse president Donald Trump moet dan toch een schadevergoeding van 5 miljoen euro betalen aan de schrijfster E. Jean Carroll, dat schrijft CNN. De schrijfster beschuldigde hem van seksueel misbruik in de jaren 90. De rechter gaf haar gelijk en oordeelde dat Trump haar een schadevergoeding moest betalen, maar Trump ging in beroep. Dat beroep is geweigerd en daarmee is het vonnis definitief. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt, 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk wat gedruppel, 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af, tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en het wordt dan ook weer wat warmer.

0: de Muizenvenstraat 4 te Turnhout vind je Car Wash Planet. 2500 vierkante meter carwashplezier met een wasstraat van maar liefst 50 meter lang. En een overdekt stofzuigplein. Car Wash Planet. Gratis overdekt stofzuigen na de wasbeurt. Gratis gebruik mattenreiniger. 7 op 7 open. Bij ons kan u ook terecht voor interieurreiniging. Simoniseren, polieren en coaten. Car Wash Planet. De ultieme beleving voor je auto. En wassen met de waspas is tot 20% voordeliger. Muizenvenstraat 4. Aan het nieuwe container. Park te Turnhout. Deze maand een extra bonus bij het opladen van de waspas.
1: Dare to Dream presenteert zaterdag 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Bing Bob met Meteor.
2: Ja, dit is wat mijn mama zei.
1: Berre en Jet van der Steen. Bing Bob. Zaterdagavond 11 juli in het Stadspark van Turnhout. Tickets en info op www.bingbob.be.
3: Ik ga op reis en ik neem mee...
4: een Travelite trolley.
3: Of je nu een citytrip plant, op zakenreis gaat of droomt van verre bestemmingen... met een Travelite trolley reis je comfortabel, stijlvol en zorgeloos.
4: Bij Van Tendelo in Lille kies je uit verschillende topmodellen. Airbase, ultralicht, sterk en modern. Dynamic, sportief met veel opbergruimte. Crosslight, duurzaam en gemaakt uit gerecycleerde materialen. En Next, premium aluminium koffers met maximale bescherming.
3: Alle Travelite trolleys zijn uitgerust met soepel rollende dubbele wielen en een TSA-cijferslot voor extra veiligheid.
4: Travelite. Slim reizen begint met de juiste koffer.
3: Ontdek de volledige collectie bij Van Tendelo, Rechtestraat 25 in Lille.
4: Daisy, Annick en Jan wensen jullie alvast een fijne reis. Van Tendelo. Klaar voor elke bestemming.
5: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
6: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
5: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
6: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
5: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
7: Kijk eens! Nee, dat is geen brol, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
8: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
7: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik je nu zeggen. Ik ben niet loempe.
8: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
7: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.

0: Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
0: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissers, waar blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Allee, Stissers, doe eens vlug, jong!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
3: Stissers, telefoon!
4: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: meer komen met nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
4: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinig.

0: Gem, geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Zaterdag 11 en zondag 12 juli brullen ze weer. De tractoren op Trekkertrek Poppel. Locatie Steenweg Weelde 94. Met op zaterdag vanaf 17 uur ITPV Sportklasses en Trucks. Loonwerkersklasse, Duitse klasse, Sittmeier Trekkertrek en jeeps van 2,5 ton. Aansluitend is er een grootse afterparty met meerdere DJ's en beatcrooks. Op zondag meer gebrul. Vanaf 9 uur met landbouwtractoren, boerensport, jeeps van 3,5 ton en ITPV. Ook zondag is er een afterparty. 11 en 12 juli. Trekkertrek Poppel.
0: Het is 9.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De hittegolf is officieel voorbij, zegt het KMI, want de temperatuur kwam in Ukkel vandaag niet boven de 25 graden. En dat moet kunnen om te spreken van een hittegolf. Volgende week voorspelt het KMI trouwens opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Leerkrachten en directeurs geven onderwijsminister Demir een 3,5 op 10. Dat is niet veel, gebuist. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. Een aantal leerkrachten uit Sint-Niklaas zeggen inderdaad dat ze dik gebuist is. Meer dan 8 op de 10 ouders zijn ook ongerust over de onderwijskwaliteit. Gemiddeld geven het onderwijs van ons kind nog wel een 7,1 op 10, maar de evolutie is niet goed. De NMBS past haar treinaanbod aan voor de zomer. Zo zullen er minder treinen rijden op werkdagen, omdat er tijdens de zomermaanden minder mensen pendelen. Er zijn wel meer treinen naar festivals en andere toeristische bestemmingen. Je vindt alles terug op de website of in de app van de NMBS. Bij de schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland is een 6e slachtoffer gevallen. Vanmiddag werd er geschoten in een jeugdzorgcentrum waar ook vrouwen met kinderen verblijven. 4 vrouwen en 1 man kwamen om. Een 6e persoon overleed later aan de verwondingen, dat schrijven Duitse media. De politie pakte 2 verdachten op. De Amerikaanse president Donald Trump moet dan toch een schadevergoeding van 5 miljoen euro betalen aan de schrijfster E. Jean Carroll, dat schrijft CNN. De schrijfster beschuldigde hem van seksueel misbruik in de jaren 90. De rechter gaf haar gelijk en oordeelde dat Trump haar een schadevergoeding moest betalen, maar Trump ging in beroep. Dat beroep is geweigerd en daarmee is het vonnis definitief. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt, 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk wat gedruppel, 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af, tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en het wordt dan ook weer wat warmer.

0: dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De hittegolf is officieel voorbij, zegt het KMI, want de temperatuur kwam in Ukkel vandaag niet boven de 25 graden. En dat moet kunnen om te spreken van een hittegolf. Volgende week voorspelt het KMI trouwens opnieuw temperaturen boven de 30 graden. Leerkrachten en directeurs geven onderwijsminister Demir een 3,5 op 10. Dat is niet veel, gebuist. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws. Een aantal leerkrachten uit Sint-Niklaas zeggen inderdaad dat ze dik gebuist is. Meer dan 8 op de 10 ouders zijn ook ongerust over de onderwijskwaliteit. Gemiddeld geven het onderwijs van ons kind nog wel een 7,1 op 10, maar de evolutie is niet goed. De NMBS past haar treinaanbod aan voor de zomer. Zo zullen er minder treinen rijden op werkdagen, omdat er tijdens de zomermaanden minder mensen pendelen. Er zijn wel meer treinen naar festivals en andere toeristische bestemmingen. Je vindt alles terug op de website of in de app van de NMBS. Bij de schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland is een 6e slachtoffer gevallen. Vanmiddag werd er geschoten in een jeugdzorgcentrum waar ook vrouwen met kinderen verblijven. 4 vrouwen en 1 man kwamen om. Een 6e persoon overleed later aan de verwondingen, dat schrijven Duitse media. De politie pakte 2 verdachten op. De Amerikaanse president Donald Trump moet dan toch een schadevergoeding van 5 miljoen euro betalen aan de schrijfster E. Jean Carroll, dat schrijft CNN. De schrijfster beschuldigde hem van seksueel misbruik in de jaren 90. De rechter gaf haar gelijk en oordeelde dat Trump haar een schadevergoeding moest betalen, maar Trump ging in beroep. Dat beroep is geweigerd en daarmee is het vonnis definitief. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt, 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk wat gedruppel, 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af, tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en het wordt dan ook weer wat warmer.

Wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.

0: Dit uur de hoofdpunten uit het nieuws.
1: De schietpartij van gisteren in een Noord-Duitse stad is het gevolg van een familiedrama. Een 45-jarige man opende het vuur in een opvangcentrum voor moeders en kinderen waar zijn ex-partner met de baby verbleef. Er viel een hoorzitting over de voogdij die gepland was. Een aantal medewerkers van de instelling, 6 medewerkers, 4 vrouwen en 2 mannen kwamen om. De politie heeft 3 verdachten gearresteerd. Bij een niet vergunde pro-Palestijnse betoging in Antwerpen heeft de politie gisteravond 12 mensen opgepakt. Maar onder de arrestanten bevindt zich ook Groen-voorzitter Emien Horch. Manifestanten protesteerden tegen een Israëlische vlag aan het stadhuis. De Antwerpse politie zegt in details over de interventie dat de bevelen niet werden opgevolgd. Als iedereen de bevelen van de politie volgt, wordt er niemand gearresteerd, zeggen ze. De RMBS voert vanaf morgen 1 juli strengere regels in tegen zwartrijden. Reizigers moeten vanaf dan al een geldig ticket op zak hebben voor ze het perron betreden. Een kaartje kopen bij de treinbegeleider aan boord is definitief verleden tijd. Op het wereldkampioenschap voetbal blikt Romelu Lukaku vol focus vooruit naar de WK-match van woensdag tegen Senegal. Lukaku hoopt na een seizoen vol blessureleed weer beslissend te kunnen zijn. Eerder plaatste Brazilië zich voor de volgende ronde door Japan in de absolute slotfase met 2-1 uit te schakelen. Zon en wolken wisselen elkaar af met lokaal kans op wat gedruppel bij 25 graden. Voor woensdag koelt het nog even af naar 22 graden, maar vanaf volgend weekend wordt het alweer warmer.

U wenst uw bedrijf of vereniging kenbaar te maken op deze radio? Mail dan reclame@radionoorderkempen.be. Uw reclame wordt gehoord op Radio Noorderkempen. De nummer 1 hitradio.